0: mag, baby.
1: Waar voor chillen voor them or us? Mad bang for the buck, baby. Sing what? Mad bang for the buck, baby. Do your body not to let it whole grind.